0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: 5:37.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo